uyu muniga ico yanka yanka ngo gusa umukobwa muvanga vanga bewo vanga gutse umuniga bewo vanga gutse umu gentleman bewo vanga gutse ubuntu amaze kwita uramaze kwimenya atutangwe ndo kumuvanga acha kugira gutse none.